Ik loop aan naar hemel en ik loop aan naar die. Du bist so schön. Du bist bombastisch. Du bist gigantisch. Du bist sehr, sehr, sehr.